0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedendag, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. Het Witte Huis in Washington is een tijdje op slot gegaan nadat er in de buurt was geschoten. De man schoot tientallen keren op politieagenten bij een controlepost. Schutte werd doodgeschoten door de Secret Service. En ook een voorbijganger raakte gewond. Het is niet duidelijk waarom de man het vuur opende. Volgens president Trump gaat de straat van Hormuz binnenkort weer helemaal open, omdat er een vredesdeal met Iran aan zit te komen. Maar Iraanse media komen met een ander verhaal. Zij zeggen dat Iran de controle houdt over de zeeroute. Wel zouden er meer schepen door de straat van Hormuz mogen varen. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het blijft een sprookje. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de ene laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen. Bayern München heeft de dubbel gewonnen. De ploeg was al landskampioen en heeft nu ook de beker gewonnen. Dankzij een 3-0 overwinning op Stuttgart, de ploeg die de beker vorig jaar nog won. Harry Kane maakte alle doelpunten. Het is voor het eerst in 6 jaar dat Bayern weer de beker pakt. En dan nu het weer van Weer Online. Komende dag opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. En op Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
6: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
7: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
11: Dit is de muziek van

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is de AP-nieuws op Radio NL. Ik ben Frans van der Beek. President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind te maken aan de oorlog en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt met raketten. Er viel 1 doden en er zijn 5 gewonden. In de hele stad waren explosies te horen en een metrostation in het centrum werd gebruikt als schuilkelder. Volgens de burgemeester van Kiev zijn op meerdere plekken branden ontstaan en wooncomplexen beschadigd. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest, er zijn geen gewonden. Brand was ontstaan op de 3e etage van het complex. De bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. Het had een enorme stunt moeten zijn, maar het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging Verhoeven in de 1 na laatste ronde tegen de grond. Het was de eerste bokspartij van Verhoeven die in het kickboksen zo'n beetje alles heeft gewonnen wat er te winnen valt. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Is de muziek van

0: op Marijn.
1: Altijd aan. Dit is Radio NL.

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 6 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het Witte Huis in Washington heeft een man het vuur geopend op een controlepost van de Secret Service. Er zou tientallen keren geschoten zijn. Een voorbijganger raakte gewond en de schutter, een man van 21, is door agenten doodgeschoten. Na de schietpartij werd het Witte Huis een tijdje afgegrendeld. President Trump zegt dat hij bijna een deal heeft met Iran om een eind aan de oorlog te maken en dat hij snel met details komt. De New York Times meldt dat onderdeel van het akkoord is dat Iran zijn voorraad uranium opgeeft en weer bij bevroren tegoeden kan komen. Iran heeft nog niet gereageerd op Trumps verhaal. In een seniorenflat in Den Haag is brand geweest. Er zijn geen gewonden. De brand was ontstaan op de derde etage van het complex. De bewoners moesten de flat uit en zijn opgevangen in een hotel in de buurt en een moskee. De brandweer controleert de flat en waarschijnlijk kunnen de bewoners snel terug. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. Bij de piramide in Egypte ging hij in de ene laatste ronde onderuit, waarna de scheidsrechter een eind aan het gevecht maakte. Voor Verhoeven was het zijn eerste echte bokspartij. Hij was jarenlang kickbokser. En dan het weer van Weer Online. De zon schijnt vandaag volop en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en naar 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
5: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
4: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
2: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
6: Toonaangevend, in zelfklevend,
2: bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.

0: tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimaal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen met Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Dit is de muziek van

0: altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Voordeligeauto's.nl.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Nu open in Haarlem. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Fans van een V-shopje barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
9: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
3: Dat wordt genieten.
8: Ja, dus. Aldi.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
15: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
14: Nu bij Vibra. De schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.

0: auto die u zoekt.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: De zon schijnt vandaag uitbundig en het is warm. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en naar 28 in het zuiden. Ook morgen is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. Op de stranden kan op beide Pinksterdagen wel een verfrissende zeewind opsteken.
1: Radio NL. Altijd aan.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland.

0: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Nog een keer. Papa, sneller.
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
0: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
5: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
4: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
5: Op het mooie Ameland.
4: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
3: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Tweede Pinksterdag is autobedrijf Box gewoon geopend van 12 tot 5 uur. Kom langs in onze grote showroom met ruim 200 scherp geprijsde occasions van elk merk. Van sportief tot zakelijk en van compact tot premium. Wij hebben direct leverbare auto's voor ieder budget. Autobedrijf Box in Apeldoorn. 055 360 3050.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een man heeft gisteravond op beveiligers van het Witte Huis geschoten. Die schoten meteen terug en de man overleed later in het ziekenhuis. Het Witte Huis ging meteen op slot. President Trump was thuis. De schutter was al bekend bij de veiligheidsdiensten. Hij noemde zich de Zoon van God. In Den Haag was vannacht brand in een seniorenflat in het centrum. Het vuur was in een appartement op de 3e verdieping. Uit voorzorg werden de bewoners van het complex geëvacueerd en tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. De brand was vrij snel onder controle, er zijn geen gewonden. Groot feest in Tilburg gisteravond, na de promotie van Willem II naar de Eredivisie. Duizenden fans stonden bij het stadion te wachten op de spelersbus die uit Volendam moest komen. Morgen wordt het feest nog een keer gevierd met de huldiging in het centrum van Tilburg. Mensen krijgen het advies zich goed in te smeren en water mee te nemen. En Rico Verhoeven heeft als bokser naast de wereldtitel gegrepen in het gevecht tegen wereldkampioen Alexander Usyk in Egypte. De oud-kickbokser ging in de voorlaatste ronde onderuit. De scheidsrechter stopte het gevecht en riep Usyk uit tot winnaar. Verhoevens coach is woest. Rico mocht gewoon niet winnen, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
14: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
13: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
15: Heb ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
16: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
17: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
20: Hey, ik kan niet werken vandaag.
21: Hoezo?
20: Sorry, het is WK.
22: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
23: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
24: Gewoon even op BelSimpel kijken.
25: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
26: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
27: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker, van je huis houden.
28: Radio NL.
29: Verkeersinformatie.
30: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een spoedreparatie staat er file op de A2 Utrecht Den Bosch. Bij de afrit Everdingen is de vertraging 10 minuten. Er zijn er twee rijstroken dicht. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij de Benelux-tunnel een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda bij Knauwpunt Ridderkerk is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er wordt geflitst op de A4 Den Haag-Rotterdam bij 61,5.
28: Dit is de muziek

0: altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
2: Voordeligeauto's.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Is dit allemaal van jou?
5: Alleen de belangrijke dingen.
6: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Tot 50% korting, kijk snel op allsafe.nl. Nu open in Haarlem.
7: Allsafe!
8: Geeft ruimte.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
9: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris, ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
15: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
14: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker. Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
16: Maandag tweede Pinksterdag, Pinkster Show bij Auto Keizers Apeldoorn. Keuze uit ruim

0: zoekt.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Maxi Cozy tot 25% korting. En pannen van onder andere Tefal en WK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Ra-

0: wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen. Halverwege de nieuwe week draait de wind en wordt het wat frisser.
1: Radio NL.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
2: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Tweede Pinksterdag is autobedrijf Box gewoon geopend van 12 tot 5 uur. Kom langs in onze grote showroom met ruim 200 scherp geprijsde occasions van elk merk. Van sportief tot zakelijk en van compact tot premium. Wij hebben direct leverbare auto's voor ieder budget. Autobedrijf Box in Apeldoorn. 055-360-3050.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Alphen aan de Rijn is het bovenste dek van de parkeergarage bij een winkelcentrum voorlopig dicht. De betonnen vloer is er slechter aan toe dan gedacht, meldt Omroep West. Door die te ontlasten is er geen instortingsgevaar en kan de rest van de garage in gebruik blijven. Intussen wordt dan het parkeerdek gerepareerd. Het was even paniek gisteravond bij het Witte Huis in Washington toen iemand op beveiligers begon te schieten. De boel ging meteen op slot, ook omdat president Trump thuis was. De schutter werd meteen neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het is een bekende van de veiligheidsdiensten. In de deal die president Trump zou hebben met Iran is onder meer afgesproken dat het staakt het vuren wordt verlengd en dat de straat van Hormuz weer opengaat. Iran zou de mijnen dan weghalen die daar nog liggen. Ook zou Iran hebben beloofd geen kernwapens te maken. Trump is enthousiast. Iran heeft officieel nog niks gezegd. En bokser Rico Verhoeven baalt van zijn verloren wereldtitelgevecht tegen regerend kampioen Usyk in Egypte. Toen Verhoeven in de 11e ronde onderuit ging, besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen en Usyk tot winnaar uit te roepen. Maar het was helemaal geen knock-out en ze hadden hem moeten laten doorvechten, vindt Rico. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen. En tot zover het ANP nieuws.
11: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
12: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
11: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Edel toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
15: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
17: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
18: Gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel.
18: Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
19: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie. Eén leverancier. Alles geregeld.
21: Radio NL.
22: Verkeersinformatie.
23: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Eén snelheidscontrole gezien en die staat op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij hectometerpaal 236,2.
24: Dit is de muziek van Radio NL.

0: altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
6: Is dit allemaal van jou?
7: Alleen de belangrijke dingen.
8: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Nu open in Haarlem. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers.
12: Praxis.
13: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
14: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
14: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: persoon die u zoekt.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Maxi Cozy tot 25% korting. En pannen van onder andere Tefal en WK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
4: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
5: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

0: wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Het wordt een zonnige en warme dag met temperaturen van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. Ook morgen op Pinkstermaandag is het zomers met opnieuw veel zon en hoge temperaturen. Halverwege de nieuwe week draait de wind en wordt het wat frisser.
1: Radio NL. Dit is Radio NL.

Pete. Radio.

0: adverteren op de radio.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Voordelige auto's.nl.
4: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar
3: voordeligeauto's.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Voordeligeauto's.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.

0: Nu bij Vibra. Dusty glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
3: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de waterkant.
2: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
3: Op het mooie Ameland.
2: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
4: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 9 uur.
8: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Tientallen asielzoekers hebben vannacht geslapen in een congrescentrum in Groningen, omdat ze niet in Ter Apel terecht konden. Ze zijn vanochtend weer naar Ter Apel teruggebracht. Daar bracht een lokale boer gisteren 160 meloenen, meldt de regionale omroep. Het Rode Kruis heeft een stroompunt geregeld om telefoons op te laden. In Alphen aan de Rijn is het bovenste parkeerdek van een winkelcentrum per direct gesloten. Volgens Omroep West is het er slechter aan toe dan gedacht. Door het dek leeg te maken is er geen instortingsgevaar meer. Daardoor hoeft niet de hele garage dicht als het herstelwerk van start gaat. Hoe lang dat duurt is niet bekend. Bij het stadion van Willem II is tot in de nacht feest gevierd, nu de Tilburgers zijn gepromoveerd naar de Eredivisie door winst op Volendam. Supporters haalden aan het eind van de avond de spelersbus in. Het feest gaat morgenmiddag verder met de officiële huldiging in het centrum van Tilburg. En Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag in het gevecht om de wereldtitel en heeft bezwaar aangetekend bij de boksbond. Hij verloor in Egypte van de Oekraïner Oleksandr Usyk nadat de scheidsrechter de wedstrijd stopte en Usyk tot winnaar uitriep. Onterecht vindt Verhoeven, hij wil een rematch. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme eerste Pinksterdag met 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Op de stranden is het wat koeler. Ook morgen en de dagen daarna is het zeer zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
13: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
12: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
14: Waarom ik als schilder kies voor Sikkers Rubbel Buitenlak?
15: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
16: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
17: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
19: Ik kan niet werken vandaag.
20: Waar heb je last van?
19: Koorts. Oranje koorts.
21: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
22: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
1: Gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
24: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie, 1 leverancier, alles geregeld.
8: Radio NL.
10: Verkeersinformatie.
25: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is op dit moment nog weinig aan de hand op deze eerste Pinksterdag. Wel wat vertraging in de Flevopolder en dat heeft alles te maken met een evenement. Op de N306 Harderwijk richting Kampen, daar rijdt het langs en staat er stil voor afrit Binninghuizen over 5 kilometer en dat kost je 20 minuten. En op dezelfde N306 van Kampen naar Harderwijk voor Walibi Holland 3 kilometer met ook daar bijna 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij 221,9. Op de A16 Rotterdam-Breda bij 45,8.
8: Dit is de muziek van...

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Voordeligeauto's.nl. Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Je luistert naar
3: Radio NL.
4: En bij ons hoor je...
5: Het zijn voor mij de allermooiste uren. Dat kan voor mij niet lang genoeg gaan duren.

0: Radio NL.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Voordeligeauto's.nl.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
8: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
7: Ai, de man met de hamer.
8: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
9: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Voordeligeauto's.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over...

0: overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
6: Klopt, minstens 2 dagen per week.
5: En jij?
7: Ik meestal maar 1 keer per maand.
5: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
7: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
5: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een dode bij een brand in een seniorencomplex in Den Haag. Het vuur was in een appartement op de 3e verdieping en het slachtoffer is de bewoner. Andere bewoners moesten door de brand hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel en een moskee. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Asielzoekers die vannacht in Groningen sliepen zijn weer terug in Ter Apel. Ze werden vanochtend in 2 bussen teruggebracht. Het zijn er ruim 100. Die staan nu weer te wachten voor het aanmeldcentrum. Dat is nog steeds vol. De noodopvang in Groningen is de komende 2 nachten ook open. Daar staan 175 bedden. Er zit niemand meer vast voor de spoorblokkade in Utrecht gisteren. Ondanks een verbod van de gemeente gingen 27 actievoerders van Extinction Rebellion na een sit-in op het station toch het spoor op. Ze werden daar al snel weer weggehaald en aangehouden. Toch was het treinverkeer een tijd lang verstoord. En op de A2 bij Abcoude heeft de politie een beginnende bestuurder van de weg gehaald. Hij was opgevallen omdat hij meer dan 40 kilometer te hard reed en vreemd rijgedrag vertoonde. Bij de blaastest bleek dat hij 10 keer zoveel had gedronken als mag. Behalve de snelheidsboete heeft de man ook een verplichte cursus aan zijn broek. En dan het weer van Weer Online. Deze eerste Pinksterdag is het zonnig en warm met maximaal van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan de stranden maakt een zeewindje het wat koeler. Ook Pinkstermaandag en de dagen daarna verlopen zomers. En tot zover het ANP nieuws.
13: Zo. Ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
14: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
15: Nu ook boksprings en bedtextiel.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
18: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
19: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
20: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
21: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
4: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
3: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
4: Op het mooie Ameland.
3: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
22: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker, Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
23: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
24: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie, één leverancier, alles geregeld.
9: Radio NL.
11: Verkeersinformatie.
25: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is nog niet zo heel veel aan de hand op deze Pinksterdag. Maar op een aantal plekken wel vertraging door onder andere evenementen en werkzaamheden. Om te beginnen de A16 Rotterdam richting Breda. Daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, kan ik beter zeggen. Op de parallelbaan staat 4 kilometer file met bijna een kwartier vertraging. Omrijden kan ook via de ring van Rotterdam. Verder is er een evenement in de Flevopolder. Daardoor flinke vertraging op de N306 Kampen richting Harderwijk. Voor Walibi Holland 5 kilometer met ruim een half uur oponthoud. De N309 Epe richting Dronten. Ook daar voor Walibi Holland bijna een half uur vertraging. En verder is het ook nog druk op de N709 Binninghuizen richting Elburg. Voor de aansluiting met N309 ook hier bijna 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A6 Emmeloord richting Joure bij hectometerpaal 289,3.
9: Dit is de muziek van

0: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
3: Voordeligeauto's.nl.
4: Wij hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de €5.000. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar...
5: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
3: Voordeligeauto's.nl.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
14: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
13: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
16: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
17: Gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
19: Maandag tweede Pinksterdag, Pinkster Show bij Autokeizers Apeldoorn. Keuze uit ruim

0: De auto die u zoekt.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Maxi Cozy tot 25% korting. En pannen van onder andere Tefal en WK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
2: Zonnealarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek

0: Zuid Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
3: Hebbes.
2: Kijk op ben.nl.
4: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: Tweede Pinksterdag is autobedrijf Box gewoon geopend van 12 tot 5 uur. Kom langs in onze grote showroom met ruim 200 scherp geprijsde occasions van elk merk. Van sportief tot zakelijk en van compact tot premium. Wij hebben direct leverbare auto's voor ieder budget. Autobedrijf Box in Apeldoorn. 055 360 3050.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 11 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is het nog steeds zo druk dat alleen kwetsbare mensen naar binnen mogen. Intussen is een groep van ruim 100 mensen die vannacht in Groningen sliepen weer terug in Ter Apel en zij staan buiten. Mocht vanavond blijken dat er voor mensen weer nachtopvang nodig is, dan kunnen die opnieuw terecht in Groningen. Voor de tweede keer in nog geen 24 uur is in Beverwijk een dode gevallen bij een verkeersongeluk. Vannacht reden er 2 auto's op elkaar. Een vrouw overleefde dat niet. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Gistermorgen kwam een man om bij een botsing met een vrachtwagen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio is positief over een deal met Iran. Er zouden afspraken zijn gemaakt over onder meer het verlengen van de wapenstilstand en het heropenen van de Straat van Hormuz. Rubio zegt dat de wereld de komende uren misschien goed nieuws krijgt. President Trump was eerder ook positief over een deal. En honderden mensen doen mee aan de Step-Elfstedentocht, meldt Omroep Friesland. Ze zijn om middernacht vertrokken om 225 kilometer af te leggen op een step. Het is de 39ste keer dat deze tocht wordt georganiseerd. Er geldt een speciaal hitteprotocol. Zo moeten deelnemers genoeg drinken en zich goed insmeren. En dan het weer van Weer Online. Deze eerste Pinksterdag is het zonnig en warm, met maximaal van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan het strand maakt een zeewind het wat koeler. Ook Pinkstermaandag en de dagen daarna verlopen zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
10: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
9: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
11: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat. Gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt nog 4 dagen om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
11: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
13: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
16: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
17: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Dena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
18: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie, één leverancier, alles geregeld.
5: Radio NL.
7: Verkeersinformatie.
19: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op een aantal plekken op dit moment al. Op de A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam zijn drie rijstroken dicht door een ongeluk. Er ligt ook een auto op zijn kop. Er staat een 5 kilometer file met een half uur vertraging. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via knooppunt Burgerveen over de A44. A16 dan, Rotterdam richting Breda. Tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk wordt daar aan de weg gewerkt. De weg is ook dicht. Verkeer kan er langs via een parallelbaan, maar houd daar rekening met bijna een half uur vertraging. Omrijden is verstandiger en dat kan via de westkant over de ring van Rotterdam. En een vrachtwagen met pech op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Die staat bij afrit Loenen. Er staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De rechte rijstrook is dicht. En een evenement in de Flevopolder zorgt voor veel vertraging op de N306. Van Harderwijk naar Kampen voor Walibi-Holland. Bijna een half uur vertraging. En datzelfde geldt vanuit de andere kant van Kampen naar Harderwijk. Ook daar voor Walibi-Holland een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ritsmeister meldt de snelheidscontrole op de A12 Utrecht richting Arnhem bij 81,9.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Voordeligeauto's.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1,128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business.

0: auto die u zoekt.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
5: Hebbes.
4: Kijk op ben.nl.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Deze eerste Pinksterdag wordt zonnig en warm, met maxima van 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Aan de stranden maakt een zeewindje het wat koeler. Ook Pinkstermaandag en de dagen daarna is het zomers. Vanaf halverwege komende week zit de wind in de noordhoek en wordt het wat koeler. Het blijft voorlopig wel droog.
1: Radio NL.

0: altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Voordeligeauto's.nl.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
8: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over...

0: overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
7: Tweede Pinksterdag is autobedrijf Box gewoon geopend van 12 tot 5 uur. Kom langs in onze grote showroom met ruim 200 scherp geprijsde occasions van elk merk. Van sportief tot zakelijk en van compact tot premium. Wij hebben direct leverbare auto's voor ieder budget. Autobedrijf Box in Apeldoorn. 055 360 3050.
8: Het

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud-ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 12 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Na een grote brand op een industrieterrein in het Belgische Lanaken, net over de grens, waarschuwt de veiligheidsregio Zuid-Limburg voor neergekomen scherfjes van zonnepanelen. Kijk uit als je die oppakt, want ze kunnen scherp zijn. En was dan naar je handen, is de boodschap. Roedeeltjes kun je wegspoelen met water. Er is gisteravond een massale vechtpartij geweest op de Grote Markt in Breda. Tientallen mensen waren daarbij betrokken. Er werd onder meer gegooid met terrasmeubilair, glazen en wijnflessen. Er is iemand opgepakt uit België en de politie onderzoekt de reden voor de vechtpartij. Daarom worden getuigen gevraagd zich te melden. Rusland heeft toegegeven dat de massale aanval van vannacht een vergeldingsactie was voor een aanval van Oekraïne op de regio Luhansk, die nu in handen is van de Russen. Daarbij vielen ruim 20 doden. Bij de vergeldingsaanval vannacht op Kiev zijn 4 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. En een groep voetbalsupporters uit Senegal komt na maanden gevangenschap in Marokko vrij. De koning geeft ze gratie vanwege het islamitische offerfeest. De Senegalezen werden in januari opgepakt voor rellen tijdens de finale van de Afrika Cup tegen Marokko. De vlam sloeg in de pan toen een doelpunt van Senegal werd afgekeurd. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het weer zomers. En tot zover het ANP Nieuws.
6: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
7: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
8: Nu ook boksprings en bedtextiel.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
7: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
12: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
13: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
14: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check Nelen.nl.
15: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie, één leverancier, alles geregeld.
2: Radio NL.
4: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging genoten op de volgende wegen op de A12, Duitsergrens richting Arnhem. Voor Duiven staat 8 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A16 Rotterdam Breda, daar wordt aan de weg gewerkt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht, verkeer kan er langs via de parallelbaan. Houd daar wel rekening met bijna een half uur oponthoud. Het is verstandiger en sneller om te rijden via de ring van Rotterdam via de westkant. Verder de N59 die opvalt, knooppunt Hellegatsplein richting Zierikzee. Bij Den Bommel is een ongeluk gebeurd, er staat daar 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tenslotte de N309 Epe richting Dronten voor Walibi Holland. Er is daar een evenement aan de gang in Biddinghuizen. Daar staat 2 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A6 Emmeloord richting Joure bij hectometerpaal 289,3. En de A12 Den Haag Utrecht bij 59,7.
2: Dit is de muziek.

0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: We hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de €5.000. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
2: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
3: Voordeligeauto's.nl.
4: Socialdeal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed. Thanks, Bo.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: En actie, Olifant.
6: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
8: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor €1,34.

0: frukt.
1: Nog een keer!
2: Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Mijn internet is traag, maar ik wil dat snel.
5: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
4: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
5: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
9: Dit is Radio NL. Altijd aan.
10: Radio NL.
9: Weerbericht.
11: Het is zonnig en warm met 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden. Op de stranden en ook in het Waddengebied is het door wind van zee wat koeler. Vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de komende dagen is het zomers en warm. Vanaf halverwege de week iets lagere temperaturen.
10: Altijd aan. Dit is Radio NL.

0: Radio NL.
1: Ik liep alleen hier door de kroeg heen. Ineens stond jij daar voor mijn neus. Vroeg wie ik was en hoe ik heette. En toen zei ik serieus.
2: Ik

daar zeg je alles met muziek. Het is als lava uit een krater. Het is nog warmer dan de zon en opent bijna alle grenzen. Een deur die niet meer open kon tussen twee mensen. Een dronkaard zingt, ik heb zo'n spijt.

de winter van mijn tijd is er muziek die me begeleidt. Want als ik eens zal moeten sterven,

altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland.

0: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: En ook deze week met Lidl Plus. Dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: avond die u zoekt. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Na een brand in de gevangenis in Vught zijn 130 gedetineerden vannacht overgebracht naar andere gevangenissen. De brand was niet in het extra beveiligde deel, waar onder andere Ridouan Taghi zit. Het blussen zorgde voor wateroverlast. De gevangenen konden daardoor niet meer naar hun eigen cel. Een klein deel kon in Vught zelf een andere plek krijgen. De politie onderzoekt wat de aanleiding is geweest voor een massale vechtpartij gisteravond in het centrum van Breda. Laat op de avond ging het mis op een terras. Zo'n 40 mensen raakten slaags met elkaar en gooiden met stoelen en glazen. Een man uit België is opgepakt. Hij zou zowel slachtoffer als verdachte zijn. Een metrostation in Brussel is gisteravond geëvacueerd nadat mensen niet lekker waren geworden. Er werd groot alarm geslagen. Zo'n 30 reizigers hadden moeite met ademen en werden meteen onderzocht. Twee moesten naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk waardoor ze onwel raakten. De Brusselse politie onderzoekt dat nog. En een nare ervaring voor 5 jonge kinderen die in rijen op voetbalkamp waren. Volgens Brabantse media ontdekten ze tijdens een spelletje diep in het bos een dode man. Daarop waarschuwden ze hun begeleidster. Die haalde de kinderen terug en liet ze met een hulpverlener praten. Ze wilden daarna allemaal het kamp toch afmaken. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm. 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en het koelt dan af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het weer zomers. En tot zover het ANP Nieuws.
5: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
6: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
7: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
8: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat. Gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
8: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
11: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
12: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
12: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
13: Tweede Pinksterdag is Autobedrijf Box gewoon geopend van 12 tot 5 uur. Kom langs in onze grote showroom met ruim 200 scherp geprijsde occasions van elk merk. Van sportief tot zakelijk en van compact tot premium. Wij hebben direct leverbare auto's voor ieder budget. Autobedrijf Box in Apeldoorn. 055-360-3050.
14: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker, Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
15: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
16: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie, 1 leverancier, alles geregeld.
1: Radio NL.
3: Verkeersinformatie.
17: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is gelukkig niet zo heel veel aan de hand op de weg deze eerste Pinksterdag. Op een paar plekken wel vertraging, onder andere op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Staat er 2 kilometer bij de grens met 10 minuten vertraging. Er wordt aan de weg gewerkt op de A16 van Rotterdam naar Breda. Dat gebeurt tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. De weg is dicht. Verkeer kan er langs via de parallelbaan, maar daar heb je bijna een half uur vertraging. Sneller en verstandiger is het om te rijden via de westkant van Rotterdam over de ring. Dan de N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor Helvoetsluis 10 minuten vertraging. En er zijn races op het circuit van Zandvoort. En dat trekt veel bezoekers. Dat zien we op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Ritsmeister meldt snelheidscontroles op de A6. Emmeloord richting Lelystad bij hectometerpaal 102,5. De A12 Den Haag richting Utrecht bij 16,5. En de A28 tenslotte Zwolle richting Assen. Daar staat de mobiele flitser bij 156,4.
1: Dit is de muziek van Radio.

0: hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Voordeligeauto's.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
6: Waarom doe je dit nou? Loop nu hier door de kou. Loop te denken aan jou.
5: Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
7: Stef?
8: Ja?
7: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring, videodeur. Ja.
9: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
10: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek,

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
6: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Het is zonnig en warm met 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden. Op de stranden en ook in het Waddengebied is het door wind van zee wat koeler. Vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de komende dagen is het zomers en warm. Vanaf halverwege de week iets lagere temperaturen.
2: Radio NL.

0: Radio NL.
1: Altijd aan.
2: Ik hoef geen dure spullen. Ik hoef geen klokkie om mijn pols.

0: altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
2: Voordeligeauto's.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor 1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
12: Van Albert Heijn.
13: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: auto die u zoekt.
1: Is dit allemaal van jou?
2: Alleen de belangrijke dingen.
3: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Nu open in Haarlem. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Israël heeft Nederland nog geen excuses gemaakt voor de behandeling van de flotilla-activisten. Minister Berendsen had daar wel bij de ambassadeur om gevraagd, zei hij in Buitenhof. De hulpvloot voor Gaza werd door Israël tegengehouden en opvarenden, onder wie ook Nederlanders, werden hardhandig aangepakt. In de gevangenis in Vught is gisteravond brand geweest en daardoor konden zo'n 130 gevangenen niet meer slapen in hun eigen cel. Ze zijn vannacht naar andere gevangenissen gebracht. Volgens de directeur was dat een hele klus. Het gaat niet om gevangenen in het streng bewaakte deel, waaronder meer Tachi en Holleder zitten. In Garden Grove bij Los Angeles is een kaart gepresenteerd met de schade die veroorzaakt wordt als een tank met chemisch materiaal ontploft. De tank is te heet geworden en wordt al dagen gekoeld door de brandweer. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Op de kaart is te zien dat gebouwen tot honderden meters ver kunnen verdwijnen. En het is zomers en dus is het druk naar en op de stranden. Op de wegen naar Scheveningen bijvoorbeeld is het file rijden, weet het AD. Eenmaal op het strand willen veel mensen de zee in. Maar dat is niet verstandig, zeggen experts. Het water is nog erg koud. De kans is groot dat je dan tijdens het zwemmen kramp krijgt. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Vannacht helder en dan koelt het af naar 10 tot 15 graden. Ook morgen en de dagen daarna blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
10: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
11: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Ontdek de Ford e-Transit Custom, de best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Nog een keer! Papa, sneller!
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
16: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
17: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilpad ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.
18: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie, één leverancier, alles geregeld.
19: Radio NL.
20: Verkeersinformatie.
21: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Benelux 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. De mensen die maken gebruik van de omleidingsroute voor de afgesloten A16. De A16 is deels dicht vanuit Rotterdam naar Breda, de hoofdrijbaan. Daardoor file op de parallelrijbaan van knooppunt Ridderkerk 4 kilometer en een half uur vertraging. Ook via de N201, Hoofddorp Zandvoort. Strandgangers en DTM-liefhebbers staan daar samen in de file bij Zandvoort. 5 kilometer en 20 minuten vertraging. En op de N280 München-Gladbach-Roermond. Bij de aansluiting met de A73 3 kilometer file en een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wetsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Amersfoort Amsterdam. Bij knooppunt Diemen bij 10.5. Op de A6 Emmeloord-Jouren bij bandcontrole bij 289.6. En op de A27 Breda-Gorkum bij Geertruidenberg controle bij 22.7.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: De grootste in Nederlandstalige muziek.
1: Radio NL. Altijd aan.
2: Als je zegt, bakka.

0: ciao, ciao.
1: Je hoort het. Radio NL is altijd aan.
2: Altijd aan.

0: altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
2: Voordeligeauto's.nl.
3: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1+1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring Videodeur. Ja.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.

0: Morgen.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
7: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar...
1: voordeligeauto's.nl.
2: Heb je trek?

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
1: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH.

Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: auto die u zoekt.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 3 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemiddag, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio NL. In Turkije probeert de politie het hoofdkantoor van de oppositie te ontruimen. Getuigen zeggen dat agenten het gebouw bestormen en traangas afvuren. Binnen zit oppositieleider Özal. Afgelopen week beslist een rechter dat hij moet aftreden. En dat wordt gezien als een politieke uitspraak waar president Erdogan achter zou zitten. Veel mensen pakken het mooie weer aan om een dagje naar het strand te gaan, maar op sommige plaatsen lukt dat niet meer met de auto. Zo zijn de parkeerplaatsen in Scheveningen en Kijkduin helemaal vol. En daarom doet de gemeente de volgende oproep: kom met de fiets, scooter of het openbaar vervoer naar het strand. De grote brand in België is uit. Wij hadden er ook last van, want de brand woedde op een industrieterrein net over de grens bij Maastricht. Een stukje zonnepaneel zijn terechtgekomen in het zuiden van Limburg. Doe dus voorzichtig als je buiten bent en als je er een ziet kun je hem gewoon in de prullenbak gooien, zegt de veiligheidsregio. Een beladen tenniswedstrijd op Roland Garros. Een Oekraïense moest tegen een Russische en won, vlak na de grote raketaanval op Kiev. Een raket kwam neer vlakbij het huis van haar ouders. Na afloop zei ze dat het de moeilijkste wedstrijd van haar leven was en ze weigerde om de hand te schudden met haar tegenstander. Het weer nu van Weer Online. En over het weer kunnen we kort zijn, want het is zonnig, droog en lekker warm op deze eerste Pinksterdag. Het is tussen de 22 en 28 graden. En dat lekkere weer is ook de komende 2 dagen niet weg te slaan. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Zo. Ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
9: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
10: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
11: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Helemaal los bij Ethos.
14: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
16: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
17: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
18: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie, 1 leverancier, alles geregeld.
4: Radio NL.
19: Verkeersinformatie.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er worden er weggewerkt op de A16 Rotterdam-Breda. De hoofdrijbaan is dicht, daardoor op de parallelrijbaan tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. Je zou kunnen omrijden via de westkant van Rotterdam. Waar het niet dat er een ongeluk is gebeurd op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Vlaardingen-Oost. Daar zijn nu twee rijstroken dicht, staat 8 kilometer file, 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk bij 30.9 en op de A73 Nijmegen-Maasbracht wordt gecontroleerd bij Grubbenvorst bij kilometerpaal 49.4.
4: Dit is de muziek van

0: hebben altijd minimaal 150 auto's op voorraad. En ja, allemaal onder de 5000 euro. Steeds wisselende voorraad en direct rijden. De grootste collectie voordelige auto's van Noord-Holland. Zoek niet verder en kom snel naar voordeligeauto's.nl.
1: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
4: Waarom doe je dit nou? Loop nu hier door de kou. Loop te denken aan jou.
3: Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Hey buurman.
8: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
9: Stef?
8: Ja?
9: Waar bel jij nu mee aan?
8: Je Ring videodeur.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek, cross, trek, kermis en camping. Optredens van Mooi Wark, Luk.

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Metaal of oud ijzer? Breng het naar Van Est Metals en gebruik het wijzer. Want wij wegen uw lading en nemen het van u over voor eerlijke dagprijzen. Van Est Metals aan de Snellierstraat in Heerhugowaard. Ook voor containers op de bouw. Gewogen op locatie. Inclusief handige haal- en brengservice. Kijk op vanestmetals.nl voor meer informatie.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Tweede Pinksterdag is autobedrijf Box gewoon geopend van 12 tot 5 uur. Kom langs in onze grote showroom met ruim 200 scherp geprijsde occasions van elk merk. Van sportief tot zakelijk en van compact tot premium. Wij hebben direct leverbare auto's voor ieder budget. Autobedrijf Box in Apeldoorn. 055 360 3050.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Waar heb je last van?
10: Koorts. Oranje koorts.
12: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso-machine voor €479. Mediamarkt.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 4 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemiddag, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio NL. In Turkije is het hoofdkantoor van de oppositie bestormd door de politie. Oppositieleider Özel en partijleden verzetten zich hevig. Maar uiteindelijk is Özel toch naar buiten gekomen. Afgelopen week kreeg hij van de rechter te horen dat hij moet opstappen. Hij weigert en noemt het een staatsgreep. Een spoor van vernieling op een begraafplaats in Zwolle. Daar zijn meerdere graven omvergereden door een bestelbusje en niemand weet wie dat heeft gedaan. De politie hoopt de daders te vinden op camerabeelden van buurtbewoners. De vernielingen zijn hard aangekomen bij families die daar iemand hebben liggen. In Pakistan is een aanslag gepleegd op een trein met militairen en hun familie. Ze waren op weg voor een vakantie. Een auto ramde de trein en ontplofte. Er vielen zeker 24 doden en veel gewonden. De aanslag is opgeëist door een terreurgroep die al vaker treinen heeft aangevallen. En Ajax heeft het mislukte seizoen toch nog een beetje gered. Het speelde tegen FC Utrecht voor een plek in de Conference League. En heeft die laatste strohalm ook gepakt. Daar waren wel penalties voor nodig, want na de verlenging stond het nog altijd gelijk. Na de wedstrijd gingen de supporters met elkaar op de vuist. De ME greep in. Het weer nu van Weer Online. Het is zonnig, droog en lekker warm op deze Pinksterdag. Het is tussen de 22 en 28 graden. En dat lekkere weer is ook de komende twee dagen niet weg te slaan. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
11: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
17: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
20: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
21: Helemaal los bij Ethos.
22: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwelkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwelkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
25: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
26: Boost yourself.
27: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
28: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
29: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie, één leverancier, alles geregeld.
30: Radio NL.
31: Verkeersinformatie.
32: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland... door de grenscontroles vanaf knooppunt Ouddijk... 2 kilometer en een kwartiertje vertraging. Kwartier vertraging heb je ook door de werkzaamheden op de A16. De hoofdrijbaan van de A16 vanuit Rotterdam naar Breda is dicht... en daardoor file op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk... 2 kilometer en een kwartier oponthoud. En een kwartier vertraging door de werkzaamheden op de N247... vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn op dit moment geen flitsers bekend.
33: Dit is de muziek van...

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan. Nou, die heeft er zin in op deze zondagmiddag van het extra lange Pinksterweekend genieten. En dan ook nog een keer getrakteerd worden op 30 grote hits. Ze staan voor je klaar.
1: Radio NL Top 30.
0: En dan is het een feestje om 2 uur lang een radio te mogen maken in het weekend op de zondagmiddag. En dat doen we met heel veel plezier voor je. Met het bijna volledige team van de Radio NL Top 30. Normaal gesproken zitten we hier met z'n drieën. Maar Chantal is vandaag de enige. En Jeroen die heeft gewoon even een weekendje vrij. Dat moet kunnen. Ja hoor, Pinksteren. En de lijst lag klaar, dus wij kunnen ons in principe tot aan 6 uur helpen met hetgeen wat hier klaar staat. En dat zijn 2x15 liedjes en dat gaat goed komen. Over die 2x15 liedjes gesproken, die zijn onderverdeeld in 2 uren. Het eerste uur dus van 4 tot 5. En straks tussen 5 en 6 hebben we de laatste 15 voor je. Deze week tellen we 12 stijgers, 14 zakkers. Er zijn er 2 blijven staan. En we gaan er 2 nieuw welkom heten. Straks op 24 en op nummer 17 in de lijst. Kunnen we ook even kijken wie er zijn verdwenen. Robert van Hemert en Donnie met Moet dat nou, 15 weken in de lijst. Deze week niet meer terug te vinden. En na 11 weken heeft Stef Ekkel de top 30 ook verlaten met Genieten zonder spijt. Maar ja, wat we gisteren ook al zeiden. We hebben afgelopen donderdag visite gehad van Harry Verwegen en Stef Ekkel. De single, de oranje single, zou straks zomaar eens terecht kunnen komen in de top 30. En Stef heeft voor de rest van het jaar ook al een aantal mooie liedjes klaar liggen. Dus die ga je zeker weer terugvinden in de lijst van 30. De huidige lijst, die van week 21. Daarmee gaan we beginnen op nummer 30. En daar staat een plaat die inmiddels 8 weken in de lijst staat. En die plaat staat op naam van Robert Pater. Ik was mezelf even kwijt. Vorige week de nummer 28. En deze week

De agenda van Monique wel eens hebben gekeken, maar die vliegt echt het hele land door voor optredens. En overal waar ze dit liedje doet, gaat iedereen lekker uit zijn plaat. Maar dat geldt natuurlijk ook voor al die andere hits die ze binnen een half uur tegen horen brengt. Ja, die zit echt helemaal in de flow. Met Ik Wil Je Helemaal en straks in juni natuurlijk de nieuwe single die vergelijkbaar is met Twijfelaar. Dat zijn de voorspellingen. We houden het voor je in de gaten. En zodra de plaat uit is, ga je die zeker horen hier op Radio NL. Monique was vorige week nummer 25 en in haar negende week top 30 zakt ze 4 plaatsjes. En daarmee op 29 terechtgekomen. Gaan we snel kijken naar de nummer 28. Die verliest 5 plaatsjes in de 8e week. Het zijn André Hazes en Robert van Hemert. Met Samen Uit, Samen Thuis. Ik neem waar.

Als je zo zit te luisteren, dan matchen die stemmen helemaal perfect bij elkaar. En Wesley Bronkhorst samen met Samantha Steenwijk. Het is de vierde week dat ze in de lijst staan. De nummer 26 deze week in de Radio NL Top 30. En gisteren refereerden we ook al even naar de nieuwe single van Wesley. De solo single die vorige week vrijdag uitkwam. En die heb je afgelopen dagen al een paar keer voorbij horen komen op Radio NL. En wie weet, komt die binnenkort ook wel in de lijst. Staat hij gewoon lekker met twee liedjes in de Radio NL Top 30. In ieder geval nu de nummer 26. Het duet van Wesley Bronkhorst en Samantha Steenwijk. In mijn armen. Wij gaan de nummer 25 voor je draaien. En die is zonnig en tropisch en heerlijk. Ja, dansbaar. Lekker opgewekt voor de zondagmiddag. Houden we van. Het is de negende week dat hij in de lijst staat. Hij zakt van 22 naar 25. Dit is Vincent en Mor Amor, por favor.

0: tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
1: En wat ook fun is, ruim 3500 euro voordeel op de Vitara en S-Cross Special Editions. Want we vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel voor nog veel meer fun.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring videodeur.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolderkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolderkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Social Deal Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
4: Hoezo?
3: Sorry, het is WK.
5: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
6: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

0: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Nederland geniet met volle teugen van het mooie Pinksterweer. Het is zonnig en lekker warm. 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden. Op de stranden en op de wadden is het iets koeler door wind van zee. En ook morgen en de komende dagen zomers warm. Halverwege de week doet de lente een klein stapje terug, maar het blijft boven de 20 graden.
1: Radio NL Top 30.
3: Nummer 22.
4: Rode wijn en een pizza slice met z'n tweeën op terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed, dus ik breng je thuis vannacht. Want ik weet dat je vader op je wacht.

deze zonnige dagen doet hij het natuurlijk extra goed wanneer dat olé olé olé, dat Spaanse warme gevoel erin zit. Het is een goed liedje hoor, deze van Sander Kwarten en de Tapster uit Tijuana. 12e week dat hij in de lijst staat en hij zakt in die 12e week van 16 naar nummertje 21. Gaan wij zo meteen verder met het vervolg van de lijst. Maar voordat we dat doen, hebben we het eerste overzicht voor je voor deze zondagmiddag. En dat zijn de nummers 30 tot en met nummer 21. Op 30 draaiden we Robert Pater. Ik was mezelf even kwijt. Daarmee staat hij 8 weken in de lijst en zakt hij 2 plaatsjes. 5 plaatsjes verlies voor Monique Smit. Ik wil je helemaal. Vorige week op 25 en deze week op 29 terechtgekomen. Op 28 draaiden we André Hazes en Robert Verhemert. Samen uit, samen thuis. 8 weken in de lijst. 1 weekje minder met in totaal 7 weken voor Wesley Klein in het hart van. Vorige week op 24 en deze week nummer 27. Op 26 draaiden we Wesley Bronkhorst samen met Samantha Steenwijk. In mijn armen staan ze 4 weken genoteerd. En het is de 9e week voor Vincent. Mor amor, por favor, zakt in die 9e week van 22 naar 25. 2 nieuwkomers. De hoogste nieuwkomer straks op nummer 17. En de eerste mochten we begroeten op 24. En dat is de nieuwe single van Tino Martin met Jong en Dom. Niet voor 1 keer, Gerard Joling. Hij was vorige week de nieuwkomer in de lijst op 27. En stijgt in de tweede week 4 plaatsjes door naar 23. Het is inmiddels de 3e week voor Bram Bongers. De ideale schoonzoon stijgt in die 3e week door van 26 naar nummertje 22. Dan de laatste in het eerste overzicht. Op 21 zakken er vanaf 16 in de 12e week. Sander Kwarten en de Tapster uit Tijuana. Gaan we snel door, want de volgende 20 staan op je te wachten om straks iets voor 6 bij de nummer 1 uit te kunnen komen. En als we dit tempo aanhouden, hoor ik net van Chantal, dit schema, dan zou dat moeten lukken. Kijk, als de productie tevreden is, ben ik het ook, gaan we vrolijk verder. Nummer 20 nu, Samuel Welten samen met de Bankzitters. Uitslover, 11e week tot 30 en deze week op nummer 20.

thuis of zit je op de camping of wat je ook aan het doen bent en denk je van ja, die woorden van Danny de Munk, die kloppen helemaal. Ik heb het heerlijk naar mijn zin. Kijk, dat is een tevreden gedachte en als we dat met z'n allen vasthouden, wordt de wereld een stukje mooier en positiever. En daar heeft Danny een bijdrage aan geleverd door deze vrolijke single te maken. Heerlijk naar mijn zin, zijn achtste week, vorige week op 14, deze week op 19. Het is zo'n weekend dat er heel veel feestjes worden gevierd, festivals worden georganiseerd en misschien heb je toevallig een deze dagen wel zo'n avond beleefd dat je denkt van ja, niet te overtreffen, deze zal voor altijd in mijn geheugen blijven. Als dat zo is, dan is de titel juist gekozen van dit liedje. Avond voor in de boeken. We gaan hem voor je draaien. Fons Veurink, vorige week nummer 20. En deze week doorgestegen naar nummer 18.

platen verzameld door middel van de Hollandse Nieuwe te hebben. En ja, daarmee een volle week op Radio NL bijna in alle programma's gedraaid. Dus dan scoor je echt gigantisch veel punten. Daarnaast staat de streamteller ook behoorlijk zijn ding te doen. En alles bij elkaar opgeteld heeft erin geresulteerd dat hij hoog binnenkomt in de lijst. Daarmee de hoogste nieuwkomer zelfs op nummer 17 is. René Schuurmans en al win ik 10 miljoen. We gaan op weg naar het nieuws van 5 uur. Zijn zo meteen bij je terug voor het vervolg van de Radio NL Top 30. Dan met de laatste 15 op weg naar nummer 1. Maar voor het zover is, hebben we er nog eentje te doen in dit uur. En dat is de nummer 16. In zijn zesde week één plaatsje winst van 17 naar nummer 16.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Oranje fans opgelet, KPN

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag... tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
3: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
4: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion... en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals alle Jumbo's filterkoffie 1+1 gratis. En Jumbo gerookte Noorse zalm ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 5 uur.
9: Altijd aan.
11: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, ik ben Mark Berg van het ANP met het nieuws op Radio NL. In Turkije is oppositieleider Özal met geweld uit zijn hoofdkwartier gehaald. Hij had zich daar verstopt na een bevel om af te treden en hij noemt dat een soort staatsgreep. De politie bestormde het gebouw, partijleden verzetten zich, maar uiteindelijk kwam Özal toch naar buiten en leidde een protestmars naar het parlement. In Amersfoort is een vrouw aangerand. Het gebeurde vannacht toen ze naar huis fietste, schrijft RTV Utrecht. Ze werd achtervolgd door een man die eerst haar keel dichtkneep en daarna aanrandde. Hij sloeg op de vlucht toen twee fietsers voorbij kwamen. De politie heeft nog niet met ze gesproken, maar wil dat wel. In het stadion van FC Volendam is een vechtpartij geweest. Supporters van Ajax en FC Utrecht gingen na afloop van de wedstrijd met elkaar op de vuist. De ME haalden ze uit elkaar. De wedstrijd werd gewonnen door Ajax, dat daarmee Europa ingaat. En daarmee is het mislukte seizoen toch nog een beetje gered. En het winnende liedje van Bulgarije op het Songfestival bestormt de hitlijsten. Banga Ranga van Dara staat al in 4 landen op nummer 1. In Duitsland bijvoorbeeld en ook in Zweden. Nederland lijkt iets minder gecharmeerd van Banga Ranga. Het staat hier op nummer 54. Het weer nu van Weer Online. Het is tussen de 22 en 28 graden en er is overal zon. De komende dagen is het ook prachtig lenteweer. Woensdag zitten we even in een dip. Maar dat is maar één dag. En dat was het nieuws van het ANP.
13: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
14: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
15: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga Ga naar douche.kroon.nl.
18: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
20: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.

0: tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
2: Ah, chips.
1: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
3: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
7: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
8: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie. Eén leverancier. Alles geregeld.
9: Radio NL.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. Daardoor 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk met een kwartier vertraging. Half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda staat de file op de parallelrijbaan bij knooppunt Ridderkerk en is 4 kilometer. De hoofdrijbaan is daar dicht. N200 Zandvoort-Haarlem, 10 minuten vertraging tussen Zandvoort en Bloemendaal. En werkzaamheden op de N247 vanuit Hoorn naar Amsterdam bij Monnikendam. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A2 Maastricht-Belgische grens bij Maastricht Centrum Zuid bij hectometerpaal 257.8. Controle op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Hoofddorp bij 10.6. En ook wordt je snelheid in de gaten gehouden op de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren bij 14.5.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan. Op naar de laatste 15 uit de lijst en op naar de nummer 1 uit de Radio NL Top 30. Deel 2 staat voor je klaar.
1: Radio NL Top 30.
0: Halverwege de lijst, ja, dat is altijd zo'n mooi eikpunt. Dat je weet van, hé, er liggen er 15 achter ons en we gaan er dit uur nog 15 draaien. En straks, vlak voor 6 uur, hoor je dan de nummer 1 uit de Radio NL Top 30. Ja, wat kunnen we vertellen over deel 2? Dat we er ontzettend veel zin in hebben. Ja, dat sowieso. Zijn er nog nieuwkomers te verwelkomen? Nee, want die heb je allemaal al cadeau gekregen op 24 en op nummer 17. Wat misschien nog wel even handig is om het geheugen op te frissen, is even die blik werpen op de top 3 van vorige week. En dat kunnen we dan bij deze wel even doen. Op nummer 3 draaiden we toen John West en Lange Frans met Alles Wat Ik Zoek. De nummer 2 was voor Donnie en Senna met Waar Blijf Je Nou? En de nummer 1, de zomerhit van 2026. En wat we gisteren ook al zeiden, wel ligt ook wel de grootste hit van 2026. Justin de Wild en Cheerio is de nummer 1 van vorige week. En staat hij daar nog steeds? Ja of nee? Dit uur ga je alle ins en outs horen en iets voor zessen. Weet je het antwoord op die vraag? Laten we snel gaan kijken naar de nummer 15. Dat is een plaat die in de tweede week 3 plaatsjes winst boekt. Kort geleden had hij de Hollandse Nieuwe te pakken. En het plannetje om een liedje over een kroeg te maken en daarbij een slinger aan een rat te geven. De plaatsnaam op het rad geeft aan waar we naartoe moeten. En als je dat allemaal op een hele mooie creatieve manier weet te verwerken in een clip, dan klopt het. Dan is het cirkeltje rond. En dat heeft hij voor elkaar gekregen, deze talentvolle jongen. We gaan hem draaien op nummer 15. Doorgestegen vanaf 18, wat ik zei. Zino Graus in zijn tweede week. En zijn favoriete kroeg.
1: Radio NL.

0: Nummer 14.
1: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst.

de nummer 15 deze week één plaatsje gestegen en daarmee op 14 uitgekomen in zijn vierde week top 30. Frank van Etten en Niet bang voor de duivel. Wij gaan de nummer 13 erbij halen. Dat is een plaat die vorige week nog deel uitmaakte van de top 10. Want hij stond op nummer 8 en in de zesde week op 13 terechtgekomen. We gaan luisteren naar John de Bever. En als jij nu nog niet weet...

0: gezelligheid in de cabrio. Het is een en al genieten wanneer de meesten te kijken naar de clip van Wolter Kroes en naar Route du Soleil. Daarmee staat hij 3 weken in de lijst en in die 3e week heeft hij winst geboekt. Want hij stijgt door van 12 naar nummer 11. En wanneer de nummer 11 daar is geweest, dan is het de hoogste tijd om er weer 10 samen te vatten om vervolgens de volgende 10 en daarmee ook de laatste 10 te kunnen starten in de lijst van 30.
1: Radio NL Top 30.
0: Op nummer 20 draaiden we Samuel Welten en de Bankzitters met Uitsloper. En daarmee staan ze 11 weken in de lijst en zakken ze 7 plaatsjes van 13 naar nummer 20. Ook verlies voor Danny de Munk. Heerlijk zakt in de 8e week van 14 naar nummer 19. Winst wordt er geboekt door Fons Veurink. Avond voor in de boeken staat 5 weken in de lijst. Vorige week op 20 en deze week de nummer 18 geworden. Van de 2 nieuwkomers, de hoogste op nummer 17, René Schuurmans, al win ik 10 miljoen. Dat doe jij. Van Mike Petersen stond vorige week op 17 en stijgt 1 plaatsje door in zijn 6e week. En is daarmee de nummer 16 geworden. En

14 terechtgekomen. Zakken er vannacht naar nummer 13 in de zesde week. John de Bever met Als jij nu nog niet weet. Samuel Welten en Lil Kleine en Das, Maak me nou niet gek. Derde week tot 30 stijgen ze door van 19 naar nummer 12. En de nummer 12 van vorige week draaiden we zojuist op nummer 11 in zijn derde week Radio NL Top 30. Wolter Kroes en Route du Soleil. En daarmee is het compleet als het gaat om het overzicht van 20 tot en met nummer 11. Gaan wij snel naar de nummer 10. En die zakt drie plaatsjes in de zevende week Top 30. Het is Frans Duits die we gaan draaien. En de kater duurt maar even.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
5: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. De dikste editie ooit.

0: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimel Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
1: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: tijd aan.
1: Het weer wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
2: Radio NL.
0: Weerbericht.
3: Nederland geniet met volle teugen van het mooie Pinksterweer. Het is zonnig en lekker warm. 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden. Op de stranden en op de wadden is het iets koeler door wind van zee. En ook morgen en de komende dagen zomers warm. Halverwege de week doet de lente een klein stapje terug, maar het blijft boven de 20 graden.
0: Radio NL Top 30. Nummer 7.

mensen moeten het deze week doen met 1 of 2 plaatsjes winst. Maar deze man die pakt het grootste aan. Die gaat even 3 plaatsjes stijgen in de 6e week. Vorige week de nummer 9 en daarmee nu op 6 terechtgekomen. Je hoorde Marco Schuitmaker en Deze Nacht. De laatste 5 staan voor je klaar. Wat is er zoal veranderd in die top 5 ten opzichte van vorige week? Nou, toch wel het nodige, want de nummer 11 van vorige week is in de 4e week de nummer 5 geworden. En dat is de nieuwe single van Mart Hoogkamer en Billy Dans. Dit is Gappie Zappie.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Ik moet iedere keer even oppassen bij het draaien van het liedje dat je niet door dat outro heen gaat zitten babbelen. Want Lange Frans die zegt dan altijd aan het einde nog, het was wel weer gezellig, toch? Nou, dat is het iedere keer weer. Maar ja, je mag nooit door iemand heen babbelen. Laten we dat dan ook maar niet doen. Tiende week tot 30 voor John West en Lange Frans en Alles wat ik zoek. Vorige week de nummer 3. En deze week 1 plaatsje verlies en daarmee de nummer 4 geworden. Even die spanning opbouwen. De top 3 van deze week. Hoe gaat die eruit zien? Dat kunnen we zeggen, want de nummer 4 van vorige week is de nieuwe nummer 3 geworden. En dan hebben we het over Chris Cross Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer. Dit is...

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Waar blijf je nou? Dat is de titel van de single van Donnie en Senna. Daarmee stonden ze vorige week op 2. Zijn ze blijven staan op nummer 2? En dat alles in de 7e week Radio NL Top 30. Tegenover mij zit dat is Chantal van de productie. En die kijkt met een tevreden gezicht. Dat betekent dat dat tijdschema daadwerkelijk klopt. En dat we vlak voor 6 de nummer 1 nog kunnen draaien. Die staat voor je klaar.
0: Radio NL Top 30.
2: Ja, blikken zeggen alles hier in de studio. Als het niet zo is, dan merk ik het ook heel snel. Maar dit is gewoon een positieve zondagmiddag. Op nummer 10 draaiden we Frans-Duits. De kater duurt maar even. 7e week top 30 zakt die 3 plaatsjes. De nummer 10 van vorige week is gestegen. Is daarmee de nieuwe nummer 9 geworden in zijn 5e week. Pascal Redeker en de badkamerkraan. We mogen 6 weken noteren voor Jannes. In die 6e week 2 stapjes terug. Deze week op 8 terechtgekomen. En ook 2 stapjes terug voor Damien Vros. Met Diamantenring staat hij 10 weken in de lijst. Was hij vorige week de nummer 5 en deze week op 7 terechtgekomen. Marco Schuitmaker boekt 3 plaatsjes winst in zijn 6e week. Hij stijgt door van 9 naar nummer 6.

De vierde week Radio NL Top 30. En het is de tiende week voor John West en Lange Frans. Alles wat ik zoek zakt in die tiende week één plaatsje. Van 3 naar nummer 4. Het omgekeerde doen Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij. Stijgt in de vierde week door van 4 naar nummer 3. En dan op 2 blijven staan in de zevende week Donnie Senna met Waar blijf je nou? En de nummer 1 gaan we zo meteen voor je draaien. Het is een plaat die inmiddels 10 weken in de lijst staat. En is blijven staan op de hoogste positie. Maar dat is ook niet zo gek, want het is de grootste hit van dit moment in heel Nederland. En ver daarbuiten zagen we eerder deze week al. Op filmpjes in het buitenland doet hij het ook erg goed. Ik heb het uiteraard over Justin de Wild en Cheerio. En daarmee sluiten we hem af voor deze zondagmiddag. De week 21 editie van de Radio NL Top 30. Hij is na te lezen om te checken, te controleren of gewoon in alle rust nog een keer kijken wie er zo al in staan. En dat doe je via radionltop30.nl. Wens ik een hele fijne zondagavond. Geniet ook morgen, want mocht je in de vrije gelegenheid zijn, lekker niks doen, een extra lang weekend zo tijdens Pinksteren, dan is het alleen maar genieten. Dat doen we nu ook.

0: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
6: Waarom doe je dit nou? Loop nu hier door de kou. Loop te denken aan jou.
5: Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
3: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
7: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen? Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
13: Hebbes.
12: Kijk op ben.nl.
14: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
15: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 6 uur.
14: Altijd aan.
16: Nu het nieuws op Radio NL.
17: Goedenavond, dit is Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Twee sluizen bij IJmuiden zijn voorlopig buiten gebruik door een storing. Het verkeer kan er niet overheen en schepen moeten door andere sluizen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang het allemaal gaat duren en komt na het Pinksterweekend met meer informatie. Inwoners van Madrid zijn het helemaal zat. Ze zeggen dat ze de huur niet meer kunnen betalen en zijn daarom massaal de straat op gegaan. De organisatie van het protest heeft het over zeker 100.000 mensen. Madrilenen betalen de hoofdprijs voor de huur soms wel 3/4 van wat ze verdienen. President Trump wil geen haast maken met het akkoord met Iran. Gisteren zei hij dat het zo goed als rond is, maar hij wil alles goed aanpakken en geen fouten maken, zegt hij nu. De zeeblokkade blijft daarom voorlopig nog van kracht, tot alles is beklonken en getekend. En het is afgelopen voor trainer Ron Jans, want die zat vandaag voor de laatste keer op de bank bij een profclub. Hij speelde met FC Utrecht tegen Ajax en verlaat het voetbal met lege handen. Ajax won en dat betekent dat Utrecht niet Europa ingaat. Jans is toch dankbaar. Het was een voorrecht om deze job zo lang te mogen doen, zei hij. Het weer nu van Weer Online. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. Morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen 25 tot 28 graden. En de zon schijnt uitbundig. En dat was het nieuws van het ANP.
10: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
13: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
18: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
19: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
20: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
21: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
22: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
23: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
24: Oké, we gaan.
25: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
27: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
28: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
29: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie, één leverancier, alles geregeld.
30: Radio NL. Verkeersinformatie.
31: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je onthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A15 Rotterdam-Europoort bij de Thomassentunnel bij 35,8. De A28 Zwolle-Amersfoort bij Zwolle Centrum bij 91,7. En rij je te hard over de A37 vanuit Duitsland naar Hogeveen, staan ze te flitsen bij Zwarte Meer bij 39,4.
32: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Van Ewijk Zonwering is dé specialist van Flevoland. Van onder andere raambekleding, zonwering, lamellendaken, rolluiken, horren en garagedeuren. Al ruim 35 jaar staat Van Ewijk Zonwering voor u klaar. Met deskundig advies en service. Bezoek onze showroom in winkelcentrum Tjalk in Lelystad.
3: Altijd aan. Radio NL.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
1: Appetito.
4: Appetito.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: wordt u aangeboden door Verkeersschool Nelen. Eén naam voor alle rijbewijzen, nascholingen, code 95 en instructeursopleidingen. Verkeersschool Nelen, de bekendste verkeersschool van Amsterdam en omstreken. Alles weten? Check nelen.nl.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: De barbecue kan aan, want ook vanavond is het heerlijk om buiten te zijn met temperaturen van rond de 20 graden of iets hoger. Het koelt uiteindelijk af naar 9 tot 13 graden en daarna krijgen we weer een prachtige voorjaarsdag. Het wordt op tweede Pinksterdag zelfs nog een beetje warmer, 25 tot 28 graden en er staat nauwelijks wind. Woensdag doet de lente even een stapje terug, maar het is maar voor één dag.
1: Radio NL.

0: lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
1: Is dit allemaal van jou?
2: Alleen de belangrijke dingen.
3: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Nu open in Haarlem. Allsafe.
4: Geeft ruimte. Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips One-Up elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje One-Up dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 7 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. In Limburg is uren gezocht naar een man die aan het zwemmen was in een meertje bij Venlo en in de problemen kwam. Hij was met een vriend en ging op een gegeven moment kopje onder en kwam niet meer boven. Toen hij werd gevonden bleek dat hij al verdronken was. Het is een man van 20 uit Duitsland. Het Rode Kruis deelt maaltijden uit bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel aan mensen die zitten te wachten op een plekje. Het is daar nog steeds overvol. Gisteren werden uiteindelijk een paar bussen vol asielzoekers naar een noodopvang in Groningen gebracht. En waarschijnlijk gebeurt dat vanavond weer. Enschede was in rep en roer na een melding over een man met een vuurwapen. De politie rukte massaal uit met agenten in kogelwerende vesten en die vonden hem ook. Hij werd opgepakt en meegenomen naar het bureau. Veel mensen zagen dat gebeuren, want het was druk op straat. Maar het was loos alarm. Het wapen was nep. In Spanje is een protest gehouden tegen de politie in Bilbao. Die greep gisteren hard in toen er 6 actievoerders van de Gaza-vloot terugkwamen uit Israël. Omstanders mochten niet bij ze in de buurt komen en werden geslagen en tegen de grond geduwd. De betogers van vandaag vinden het schandalig. Het weer nu van Weer Online. Het blijft nog lang warm vanavond met temperaturen van boven de 20 graden op veel plaatsen. En morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
10: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
11: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
12: Nu ook boksprings en bedtextiel.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
15: 13 tot en met 16 augustus, Boerenrock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek,

0: Kleinwagen.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: De verkeers- en flitsinformatie wordt u aangeboden door JP Koffie. De totaalleverancier van West-Friesland. Groot assortiment en scherpe prijzen. JP Koffie. Eén leverancier. Alles geregeld.
6: Radio NL.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20 Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A15 Rotterdam-Europoort bij de Thomassentunnel bij 35.8. De A28 Zwolle-Amersfoort bij Zwolle Centrum bij 91.7. En rij je te hard over de A37 vanuit Duitsland naar Hogeveen, staan ze te flitsen bij Zwarte Meer bij 39.4.
6: Dit is de muziek van

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
5: nee,
4: proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
8: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
13: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
1: Ah, chips.
0: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oudijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 8 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedenavond, dit is Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Ook vanavond zullen er weer asielzoekers uit Ter Apel naar de noodopvang in Groningen moeten verkassen, denkt het Rode Kruis. Er is te weinig plek en mensen zitten in Ter Apel alweer te wachten om naar binnen te kunnen. Het Rode Kruis deelt maaltijden uit. Gisteren gingen er ook bussen vol asielzoekers naar Groningen toe. In Amsterdam is een jongen van 13 om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij liep gisteravond op straat en werd aangereden door een zware scooter. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. De bestuurder van de scooter raakte gewond en de politie zoekt nu uit of hij een fout heeft gemaakt. Een man van bijna 20 uit Duitsland is verdronken in een meertje bij Venlo. Hij was gaan zwemmen met een vriend en kwam niet meer boven. De vriend sloeg alarm en er werd een zoekactie gehouden met duikers en drones tot zijn lichaam werd gevonden. En de Engelse voetbalclub Liverpool speelt ook komend seizoen in de Champions League. En dat zal trainer Arne Slot goed doen. Zeker omdat het er nog om hing. Maar door een 1-1 gelijkspel tegen Brentford en het resultaat van een concurrent is het ticket nu binnen. Liverpool werd vorig jaar kampioen, maar dit jaar vijfde. Het weer nu van Weer Online. Je kunt de hele avond nog buiten zitten, want het blijft nog lang warm. Morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen. 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
10: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
11: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
12: Nu ook boksprings en bedtextiel.
13: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Dena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
15: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
16: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
18: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
19: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de waterkant.
18: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker. Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
6: Radio NL.
8: Verkeersinformatie.
20: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Blitzmeister meldt snelheidscontroles op de A15 Rotterdam-Europoort bij de Thomassertunnel bij 35.8. De A28 Zwolle-Amersfoort bij Zwolle Centrum bij 91.7. En rij je te hard over de A37 vanuit Duitsland naar Hogeveen, staan ze te flitsen bij Zwarte Meer bij 39.4.
6: Dit is de muziek van Radio

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Ruim.

0: transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
10: Stef?
9: Ja?
10: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring, videodeur. Ja.
11: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
14: Ik kan niet werken vandaag.
15: Waar heb je last van?
14: Koorts. Oranje koorts.
16: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
19: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 9 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenavond, dit is Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. De NS doet aangifte tegen actievoerders die gisteren het spoor blokkeerden op Utrecht Centraal. Het was een protest tegen Israël. De NS vindt het levensgevaarlijk en baalt ervan dat het treinverkeer stil kwam te liggen. Ze gaan nu kijken of de schade kan worden verhaald op de actievoerders. Oekraïne wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na nieuwe aanvallen van Rusland, waarbij zeker 4 doden en tientallen gewonden vielen. Oekraïne zegt dat Rusland de bevolking terroriseert, omdat het niet lukt op het echte slagveld. Nederland en andere landen reageerden ook fel op de aanvallen. India gaat gebukt onder een hittegolf en het einde is nog lang niet in zicht. Er worden temperaturen aangetikt van 45 graden of meer, met als gevolg 16 doden in één dag tijd. Hoge temperaturen komen wel vaker voor in India, maar volgens experts is het nu wel heel erg. Komt door klimaatverandering, zeggen ze. En in de Giro is de etappe van vandaag gewonnen door een Noorse wielrenner. Totaal onverwacht bleek hij de snelste van een kopgroep van 4. In de peloton erachter zat Dylan Groenewegen voorop. Jonas Vingegaard leidt nog steeds het algemeen klassement en morgen hebben de wielrenners een rustdag. Het weer nu van Weer Online. Je kunt op dit moment nog best buiten zitten, want het is nog steeds warm. En morgen opnieuw een dag met zomerse temperaturen, 25 tot 28 graden en veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
15: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
8: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
20: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
23: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
24: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
23: Ai, de man met de hamer.
24: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
25: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
26: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
27: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Is de muziek van

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke

0: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

0: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
8: Oranje fans opgelet, KPN.

0: waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
1: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 10 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedenavond, dit is Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Het mooie weer van vandaag had ook een keerzijde, want twee mensen die verkoeling zochten in het water zijn verdronken. Eén in een recreatiepark in Oldenzaal en de ander in een meertje bij Venlo. Dat was een Duitser van 20. De drenkeling in Oldenzaal werd nog gereanimeerd, maar hij was niet meer te redden. De NS doet aangifte tegen de actievoerders die gisteren het spoor blokkeerden bij Utrecht Centraal. Het was een protest tegen Israël. De NS vindt het levensgevaarlijk en baalt ervan dat het treinverkeer stil kwam te liggen. Er wordt nu gekeken of de schade kan worden verhaald op de actievoerders. Bij de laatste aanval van Rusland op Kiev zijn ook kantoren beschadigd van de Duitse zenders ARD en Deutsche Welle. Vooral de studio van waaruit Duitse correspondenten verslag doen. Door een drukgolf sprongen er ruiten en een muur stortte in. Er was niemand aanwezig in de studio. Op andere plekken in Kiev vielen 4 doden. En Max Verstappen begint nu zo'n beetje aan de Grand Prix van Canada. Maar het weekend is tot nu toe één grote teleurstelling. De auto doet niet wat hij wil. Hij voegde eraan toe dat het team het ook niet weet. Max gaat weg van plek 6 en heeft de 2 Mercedes'en van George Russell en Kimi Antonelli voor zich. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden. En daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Er is ook veel zon. Op de stranden kan het wat koeler zijn door een frisse wind. En dat was het nieuws van het ANP.
8: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
9: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
8: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
10: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Dit is de muziek van

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
4: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
5: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
9: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raak.

0: adverterenopderadio.nl.
1: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 11 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In het AZC in Ter Apel is voor ongeveer 120 asielzoekers geen plek vanavond. Daarom zijn zij met bussen naar een congreshal in Groningen gebracht om daar de nacht door te brengen. Morgenochtend worden ze weer teruggebracht naar Ter Apel. De opvang in Groningen kan alleen dit Pinksterweekend gebruikt worden. In Delft is een dronken man op het dak van de Oude Kerk geklommen, meldt het AD. Hij klom langs de regenpijp omhoog en gooide spullen naar beneden. De hulpdiensten rukten met groot materieel uit, maar de man klauterde even later zelf naar beneden. Hij is nagekeken in de ambulance en daarna naar het politiebureau gebracht. Een groot ongeluk bij de Amsterdamse wijk Eiburg, meldt AT5. 3 auto's zijn daar op elkaar gebotst. Eentje sloeg over de kop en kwam op het fietspad terecht. 2 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde bij de afrit van de A10, waardoor daar een file ontstond. En ook kon de tram er even niet langs. En een Italiaanse wielrenner is gedisqualificeerd in de Giro. In de massasprint in Milaan botste hij met zijn hoofd tegen een andere wielrenner aan en veroorzaakte daardoor een valpartij. Behalve de disqualificatie krijgt hij ook nog een boete van ruim 500 euro. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 10 tot 15 graden en daarna volgt weer een prachtige lentedag. Dan kan het 28 graden worden. Op de stranden kan het later koeler zijn. Er is wel weer veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
17: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
18: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
19: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Bij
0: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Dit is de muziek van

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
7: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
8: Fair enough.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
1: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Hey, videochatje doen? Je weet nooit wie je tegenkomt. Ga nu naar videochat.nl. Alleen op videochat.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Helemaal los bij Ethos.
9: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2+3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
12: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
13: Score nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
14: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Maxi Cozy tot 25% korting. En pannen van onder andere Tefal en WK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 12 uur.
16: Altijd aan.
18: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Zo'n 120 asielzoekers brengen vannacht de nacht door in Groningen. Er is voor hen geen plek in het AZC in Ter Apel. Ze zijn met bussen naar een congreshal gebracht en gaan 's ochtends weer terug naar Ter Apel. De opvang in Groningen is tijdelijk. Er is nog geen plan voor noodopvang na het Pinksterweekend. In de haven van Hamburg is brand uitgebroken op een vrachtschip. Het vuur ontstond in het ruim. De bemanning was zelf al aan het blussen toen de brandweer aankwam. Het duurde 3 uur voor het vuur uit was. 8 mensen zijn gewond geraakt, ook een brandweerman. China heeft 3 astronauten de ruimte ingestuurd. De Taikonauten, zoals ze ook wel worden genoemd, gaan er allemaal experimenten doen. Een van hen blijft een jaar in de ruimte om te kijken wat dat doet met de mens. De Chinezen hopen zo kennis op te doen voor toekomstige reizen naar de maan of naar Mars. En bij de GP van Canada heeft Max Verstappen goede zaken gedaan. Hij werd 3rde achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen, die vanaf de 6e plek startte, kon profiteren van de pech van zijn concurrenten. Zo vielen George Russell, Lando Norris en Sergio Perez allemaal uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is opnieuw zonnig en zomers warm. Het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
21: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
20: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
16: Dit is de muziek van

0: adverteren op de radio.nl.
1: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oudijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs, snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl. Het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 1 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Het mooie weer zorgt ervoor dat veel mensen het water hebben opgezocht. En op twee plekken is dat niet goed afgelopen. In het Limburgse Well verdronk een Duitser die daar in een meer aan het zwemmen was. En bij een recreatiepark in Oldenzaal werd iemand niet lekker in het water. Ook hij heeft het niet overleefd. Een dronken man in Delft is op het dak van de Oude Kerk geklommen. Volgens het AD was hij dronken. De politie zette een groot gebied rond de kerk af omdat hij spullen naar beneden gooide. Even later kwam hij uit zichzelf naar beneden. Nadat hij was nagekeken in de ambulance, werd hij aangehouden. Een groep van 8 Arabische landen heeft de Israëlische minister Ben Gvir veroordeeld, die de opvarenden van een hulpvloot voor Gaza vernederde. Onder andere Saoedi-Arabië, Egypte, Turkije en Indonesië zeggen dat zijn acties de menselijke waardigheid aantasten en het internationaal recht schenden. En Max Verstappen is tevreden met zijn eerste podiumplaats van het seizoen. Extreem positief, zegt hij. Hij werd derde in Canada achter Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. Verstappen genoot ook van het duel met Hamilton om de tweede plaats, ook al wist hij dat niet te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht droog en helder, het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is het opnieuw zonnig en zomers warm, het wordt 25 tot 28 graden. Later op de dag is het aan zee mogelijk iets frisser. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Zo, ik heb toch lekker geslapen op een matras van de Matrassenman.
6: Ja, ook voor boten en caravans maakt hij alles op maat. En echt niet duur. Bezoek de showroom en fabriek in Enkhuizen of matrassenman.nl.
7: Nu ook boxsprings en bedtextiel.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Pinksterdeals bij Karwei. Alleen vandaag nog tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
2: Dit is de muziek van...

zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje,

0: Bedrijven en particulieren maken goudgeld van oud ijzer en metalen. Van Est Metals betaalt een eerlijke dagprijs snel en correct. Kijk op vanestmetals.nl, het ijzersterke familiebedrijf. Van Est Metals en Heer Hugo Waard zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. De NS gaat aangifte doen tegen de demonstranten van Extinction Rebellion die zaterdag het spoor bij Utrecht Centraal opgingen, meldt de regionale omroep. Van de politie kregen ze al een nacht in de cel en een boete, maar voor de NS is dat niet genoeg. Zij willen dat ze ook opdraaien voor de schade van de verstoring op het spoor. Een stadje in Californië staat al dagen op scherp omdat er een chemische tank op het punt van ontploffen staat. 50.000 mensen zijn geëvacueerd. De brandweer zegt nu dat ze een barst in de tank hebben gevonden, waardoor de druk niet te hoog wordt en hij waarschijnlijk niet gaat ontploffen, maar het blijft oppassen. Het aantal gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot ruim 900, schat de Wereldgezondheidsorganisatie. Van meer dan 100 gevallen